0: Nog één zo'n rijtje. Yerba's alsjeblieft. Lekker.
1: Bingo non-stop.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnik Jampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta. Dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor meineed bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Studio FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zetten Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
2: Daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien. Als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
1: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
3: "Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you."
1: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig. Later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Honderden mensen stonden gisteren op het Domplein om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Er was muziek en er werd gespeeched, onder andere door burgemeester Dijksma. Zij benadrukte de moed van de queergemeenschap. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en tientallen raakten gewond. Het pierenbadje in het Griftpark is voorlopig dicht. Uit controles blijkt dat het water niet schoon genoeg was. Het badje blijft dicht totdat er een oplossing is om de hygiëne op peil te houden. En de Utrechtse politie zoekt een dief die wel erg veel weg heeft van een jonge Gordon of Rudy Vuller. De man stal in mei een bakfiets van 4000 euro uit een voortuin in Oud-Zuilen. De politie deelt nu beelden en daaruit blijkt dat de dief een kleine donkere snor heeft en een grote bos lange blonde krullen. Waarschijnlijk is het wel een pruik, zegt de politie. De beelden staan trouwens op RTV.

0: Utrecht.nl en in de app. Het weer, het is weer een warme dag vandaag. Zonnig en droog en het wordt zo'n 28 graden.
1: Bingo non-stop.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
4: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie zwaar gebombardeerd.
3: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
5: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden, en dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
3: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

0: diamanten ring van Damien van Os. Ik zeg nogmaals een hele goede morgen. Het is vakantietijd en dan weet je dat het een beetje komkommertijd is. Niet zo heel veel nieuws te melden. Maar actueel nieuws vind je uiteraard in onze app en bingofm.nl. Waar ik vanmorgen mee ben op gaan staan, dat is een baby chino. Ja, daar ben ik een beetje verslaafd aan geraakt. Dat is warme melk met één drupje espresso. Dus nou, dat smaakt goed hoor. Dit is Bram Bonkers hier op Bingo FM.
1: Zij

ogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

ik spaar geen centen van Mart Hoogkamer. Ik kan zelf ook geen centen sparen, dus dat scheelt. Ja, alles gaat naar de Belastingdienst of naar andere dingen. Tegenwoordig ook de zorg, omdat ik wat medicatie heb. Ja, dan krijgen we weer van die delen in zorgkosten. Geen zorgtoeslag, geen huurtoeslag, maar toch heel veel belasting betalen. Dus uiteindelijk, ik hou er bijna niks aan over. Dus ik kan eigenlijk beter gewoon lekker mezelf laten afkeuren. Natuurlijk niet mee spotten. Nee, dat bedoel ik niet zo op die manier. Maar ja, tegenwoordig, we moeten best wel veel betalen.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Honderden mensen stonden gisteren op het Domplein om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Er was muziek en er werd gespeeched, onder andere door burgemeester Dijksma. Zij benadrukte de moed van de queergemeenschap. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en tientallen raakten gewond. Het pierenbadje in het Griftpark is voorlopig dicht. Uit controles blijkt dat het water niet schoon genoeg was. Het badje blijft dicht totdat er een oplossing is om de hygiëne op peil te houden. En de Utrechtse politie zoekt een dief die wel erg veel weg heeft van een jonge Gordon of Rudy Vuller. De man stal in mei een bakfiets van 4000 euro uit een voortuin in Oud-Zuilen. De politie deelt nu beelden en daaruit blijkt dat de dief een kleine donkere snor heeft en een grote bos lange blonde krullen. Waarschijnlijk is het wel een pruik, zegt de politie. De beelden staan trouwens op rtvutrecht.nl en in de app. Het weer, het is weer een warme dag vandaag, zonnig en droog en het wordt zo'n 28 graden.
2: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

Je hoorde Nasty met een moment zonder jou hier op Bingo. We gaan naar Trobi met Crunchpappy, ADF Samski en Angela Groothuizen met Ome Duo.

voorheen de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

Een klassieker van Rob de Nijs, Malle Babbe hier op Bingo. Nou, nog eentje, daarna het NWS Journaal van 9 uur... en daarna nog een uurtje hoor, de ochtendshow hier op de Stadszender van Utrecht... op deze donderdag 30 juli 2026. Colinda nu met Ik Wil Geen Zoen. Nou ja, ik geef er eentje dan. Ja, eentje dan.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwe vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
2: Omdat een object Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
1: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
3: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
1: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

hoorde harde strijd van Nick en Simon met Laura in het tweede gedeelte van de ochtendshow hier op Bingo FM. We gaan naar Guido van der Graaf. Dit is Ik Kom Terug. En zo dadelijk Vincent, dat ben jij.

heb wel mooiere tijden gekend. Maar ja, het is nou eenmaal zo. Sommige dingen veranderen nou in het leven. En daar moeten we maar mee dealen. Het is 3:30. We gaan naar Frank van Etten. Ik dans altijd door het leven.

0: Ik dans altijd door het leven van Frank van Etten. We gaan naar het regionale nieuws van 9:30.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Honderden mensen stonden gisteren op het Domplein om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Er was muziek en er werd gespeeched, onder andere door burgemeester Dijksma. Zij benadrukte de moed van de queergemeenschap. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en tientallen raakten gewond. Het pierenbadje in het Griftpark is voorlopig dicht. Uit controles blijkt dat het water niet schoon genoeg was. Het badje blijft dicht totdat er een oplossing is om de hygiëne op peil te houden. En de Utrechtse politie zoekt een dief die wel erg veel weg heeft van een jonge Gordon of Rudy Vuller. De man stal in mei een bakfiets van 4000 euro uit een voortuin in Oud-Zuilen. De politie deelt nu beelden en daaruit blijkt dat de dief een kleine donkere snor heeft en een grote bos lange blonde krullen. Waarschijnlijk is het wel een pruik, zegt de politie. De beelden staan trouwens op rtvutrecht.nl en in de app. Het weer, het is weer een warme dag vandaag, zonnig en droog en het wordt zo'n 28 graden.
3: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

maar zo verdomd alleen. Toen was Danny nog een Dennytje. Ja, hoorde je hier in de ochtendshow. Nog een kwartiertje ben ik bij je. We gaan richting Brabant. Guus Meeuwis en Van Gant, ze houdt gewoon van mij.

Plezier met John Schaap. Hij is er zo dadelijk vanaf 10 uur. Hij drinkt graag een kopje koffie met je mee. John naar bingofm.nl. Gebruik de Bingo FM app. Mocht je een leuke muzikale suggestie willen aanvragen. Of spreek de showbox in 0909-321-2211. Ik sta dan met John de Bever met Ik Ga Leven. Nou, ik ga ook een beetje leven. Lekker even naar bed toe weer. Ja, en vanmiddag ben ik er weer om 2 uur met bingo in de middag. Hè. Tot straks en geniet van de programmering. Zo dadelijk John dus. En daarna... Henry. Ik was even zijn naam kwijt. Hey, tot straks.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. Dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van €400 omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap, met John Schaap.

Morgen maken we het weer gezellig met elkaar. Want dit is... Ik heb vandaag de inbox van Bingo FM even gesloten. Ik werk volgens het tropenrooster. Nou, vandaag zou ik niet zeggen met schaap onder de wol. Want daar is het veel te warm voor. Ik zit met mijn voeten in een bakje water met ijsklontjes om af te koelen.

de radio zit. Of de glimlach van een kind. Ook dat plaatje zoek ik vanmorgen nog even voor je op in onze schatkamer. Nielsen en Jaap Reesema. Grijs hoor je binnen nu en een paar minuten. Nadat we deze hit van VOF de kunst voor je oppoetsen. Oude liefde roest niet. Ken je misschien nog wel. Misschien.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Honderden mensen stonden gisteren op het Domplein om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Er was muziek en er werd gespeeched, onder andere door burgemeester Dijksma. Zij benadrukte de moed van de queergemeenschap. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en tientallen raakten gewond. Het pierenbadje in het Griftpark is voorlopig dicht. Uit controles blijkt dat het water niet schoon genoeg was. Het badje blijft dicht totdat er een oplossing is om de hygiëne op peil te houden. En de Utrechtse politie zoekt een dief die wel erg veel weg heeft van een jonge Gordon of Rudy Vuller. De man stal in mei een bakfiets van 4000 euro uit een voortuin in Oud-Zuilen. De politie deelt nu beelden en daaruit blijkt dat de dief een kleine donkere snor heeft en een grote bos lange blonde krullen. Waarschijnlijk is het wel een pruik, zegt de politie. De beelden staan trouwens op rtvutrecht.nl en in de app. Het weer, het is weer een warme dag vandaag, zonnig en droog en het wordt zo'n 28 graden.
4: Schaap, met John Schaap.

ik driftig. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: Stef Bos wist niet hoe hij tegen zijn vader moest zeggen dat hij van hem houdt. Onderweg in de trein naar zijn pa toe schreef hij dit prachtige liedje. Papa.
1: Dag schat, we komen voor de haasparty. Nee hoor, we vinden het aardig wel. Kom op jongens, doorlopen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap met John Schaap.

Gino Gauws, ik ga naar de zon. Zonneschijn genoeg hier. Het is Blue Jade. En op de radio draaien we wat verkoelende liedjes. Ik heb Travassie met de wasmachine voor je opgezocht.

0: Sineke was dit met haar Songfestival hit Shalalali Shalalala. Ik ben verliefd.
1: Jij bent zo wijs.
0: Dankjewel, Mick Harren.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. Honderden mensen stonden gisteren op het Domplein om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Er was muziek en er werd gespeeched, onder andere door burgemeester Dijksma. Zij benadrukte de moed van de queergemeenschap. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en tientallen raakten gewond. Het pierenbadje in het Griftpark is voorlopig dicht. Uit controles blijkt dat het water niet schoon genoeg was. Het badje blijft dicht totdat er een oplossing is om de hygiëne op peil te houden. En de Utrechtse politie zoekt een dief die wel erg veel weg heeft van een jonge Gordon of Rudy Vuller. De man stal in mei een bakfiets van €4000 uit een voortuin in Oud-Zuilen. De politie deelt nu beelden en daaruit blijkt dat de dief een kleine donkere snor heeft en een grote bos lange blonde krullen. Waarschijnlijk is het wel een pruik, zegt de politie. De beelden staan trouwens op rtvutrecht.nl en in de app. Het weer, het is weer een warme dag vandaag. Zonnig en droog en het wordt zo'n 28 graden.
0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Schaap, met John Schaap.

0: want je bent. Alles, alles, alles zie. En je blijft. Alles, alles, alles zie. Mijn alles zie.
1: Willem Duim, mijn alles zie. De tijd gaat snel vanmorgen. De afgelopen 2 uren zijn echt omgevlogen. En ik tover met de muziek. En de tijd tikt weg. Ik heb nu een mooi liedje voor je van Dana Winner en Vincent op Bingo FM. Het is soms

0: Dannewinner en Vincent. En een duet dat je niet zo heel vaak op de radio hoort. Zoals jij tovert met de tijd. Nou, inmiddels is het 9:49. En Henry gooit de kroketten. Oh nee, geen kroketten in het vet. Hij heeft een gezonde lunch. Die hij ons presenteert na 12:00. Ja, het is altijd een feestje wat Henry ons presenteert. In ieder geval weet ik dat ons broodje er lekker bij gaat smaken. En ondanks dat Henry zo'n meesterkok is in het bereiden van een leuk programma lunchpakket, is hij zo lekker gewoon gebleven.
1: Pas

drukwerk. Kapzones. Morgenochtend om 10 uur heb ik weer heel wat mooie liedjes op de playlist gezet. En vandaag sluit ik ook af met een prachtig liedje van René Vroger. Het moment van John. Het verleden kruist het heden. Op de

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerliftster Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens 2 zilveren WK-medailles en ook werd ze 2 keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: klaar.
1: Roy Donders en Wesley Klein, al mijn maten. Ja, dat zijn ook de collega's hier bij Bingo FM. Al mijn maten. Welkom bij die aflevering van Lunchpakket.

De zomerhit van Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Nou, dat is het inderdaad wel geweest natuurlijk. Een zwoele zomernacht. Heb je er een beetje lekker door kunnen komen? Ja, goed om te horen. Hier is Walter Kroes. En die is met de Route du Soleil.

Dingo schrijft van deze week, Zonzo Bessely, ja of nee? Ja, soms moet je een keuze maken, is het nou ja of is het nou nee? Natuurlijk, ja, zo gaat het nu eenmaal. Straks na het regulier, zover is het nog niet, maar straks na het regulier gaan we eens even kijken wat het broodje speciaal is voor vandaag. En we krijgen straks nog Henk Dissel met Gekke Henkie, want hij is toch zeker Gekke Henkie niet. Over een andere Henk gesproken is Henk Westbroek en Nens, de laatste en de eerste. Ik weet

Nee, Henk, dat ben je zeker niet, gekke Henkie. Lekkere plaat trouwens, hoor. We gaan er nog eentje doen voor het regio-nieuws. Dat is er een van de toppers. Wat ben je zonder vrienden? Ja, eigenlijk niets.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. De Universiteit Utrecht gaat onderzoek doen naar een hoofddocent die zich liet betalen door bedrijven. Bij eentje had hij zelfs aandelen. Dat schrijven verschillende media. Hij deed met zijn bedrijf onderzoek, maar presenteerde zichzelf als medewerker van de universiteit. De uitkomsten van het onderzoek waren meestal positief voor de opdrachtgevers. De docent had toestemming om ander werk te doen, maar dit roept toch vragen op, zegt de universiteit. In Utrecht blijft een studentenkamer een van de duurste van Nederland. Gemiddeld kost een kamer hier €775 per maand. Alleen in Amsterdam liggen de huurprijzen nog hoger, meldt een website die studentenkamers aanbiedt. Landelijk stegen de huurprijzen voor studentenkamers met iets meer dan 6%. De goedkoopste studentenkamer vind je dan weer in Enschede. En in de universiteitsbibliotheek is wel iets heel bijzonders gevonden in 3 15e-eeuwse boeken. Daar zitten namelijk kattenpootjes in. Ze kwamen aan het licht tijdens het digitaliseren van ongeveer 900 oude boeken. De boeken komen uit een klooster waar in die tijd katten werden gebruikt als muizenvangers. Waarschijnlijk zijn het hun pootjes. Ook doken andere opvallende sporen op, zoals een brilafdruk, vogelpoep en oude tekeningetjes in de kantlijn. Het weer, het is weer een warme dag vandaag, zonnig en droog en het wordt zo'n 28 graden.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Chico Hodgson, momento. Nou, momento. Dan ga ik nog even lekker platen voor je draaien. Tot 2 uur in ieder geval tijdens het lunchpakket op Bingo FM. Recht uit het hart van de Domstad. Alleen voor jou de allerlekkerste muziek. En dit is er eentje van Robert van Hemert.

0: Mijn hart op de achterbank.
1: Tessa June, een achterbank. We gaan even naar het nieuws van 1 uur. En dat doen we met Cloud. Tot straks.
2: C'est la vie. She sang to me. Je me rappelle. J'étais petit. Oh, I was just a little boy.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen drie medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de Spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Joost Klein in Europapa. Ja, het was toch een beetje ophef tijdens het Songfestival destijds. Dat hij toch een beetje rare dingen had gedaan en daardoor ook gedisqualificeerd werd. Maar goed, ik denk niet dat dat de bedoeling was. Maar goed, Robert Pater op de draaitafel bij Bingo.

Frans Bauer en jouw ogen stralen als de zon. Nou, die zon die heb gisteren in ieder geval goed geschenen. En we zitten weer lekker in de periode dat we een beetje lekker warm weer hebben. Zo lekker genieten van het zonnetje. Wel goed insmeren natuurlijk en genoeg drinken, dat is wel heel erg belangrijk. Gordon op de draaitafel met Blijf je vannacht bij mij? Nou, ik sla er even een beurt over, Gordon.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. De Universiteit Utrecht gaat onderzoek doen naar een hoofddocent die zich liet betalen door bedrijven. Bij eentje had hij zelfs aandelen. Dat schrijven verschillende media. Hij deed met zijn bedrijf onderzoek, maar presenteerde zichzelf als medewerker van de universiteit. De uitkomsten van het onderzoek waren meestal positief voor de opdrachtgevers. De docent had toestemming om ander werk te doen, maar dit roept toch vragen op, zegt de universiteit. In Utrecht blijft een studentenkamer een van de duurste van Nederland. Gemiddeld kost een kamer hier €775 per maand. Alleen in Amsterdam liggen de huurprijzen nog hoger, meldt een website die studentenkamers aanbiedt. Landelijk stegen de huurprijzen voor studentenkamers met iets meer dan 6%. De goedkoopste studentenkamer vind je dan weer in Enschede. En in de universiteitsbibliotheek is wel iets heel bijzonders gevonden in 3 15e-eeuwse boeken. Daar zitten namelijk kattenpootjes in. Ze kwamen aan het licht tijdens het digitaliseren van ongeveer 900 oude boeken. De boeken komen uit een klooster waar in die tijd katten werden gebruikt als muizenvangers. Waarschijnlijk zijn het hun pootjes. Ook doken andere opvallende sporen op, zoals een brilafdruk, vogelpoep en oude tekeningetjes in de kantlijn. Het weer, het is weer een warme dag vandaag, zonnig en droog en het wordt zo'n 28 graden.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: We gaan terug in de tijd, want ik heb even diep moeten graven in die doos. En ik kwam een plaat tegen van Herman Brood, samen met Henny Vrienten. En als je wint...

thuis op zitten, dan hoef je daar niet aan te bellen. Zeggen we, hey, ben je alleen? Nee, ik heb nog een meisje thuis. Oké, geen probleem. Dan ga ik weer gewoon verder. Hier is Jan Smit trouwens op de radio. En eens zit het leven je weer mee. Ah, kom op, het komt goed.

0: zal gaan.
1: Mo, hoor je. Het nummer dat heet Ik Beloof. Nou, wat ik beloof, tot 2 uur de lekkere platen voor je te draaien. We hebben nog een aantal minuten, hoor. En dan is het weer tijd voor Lawrence om plaatjes te draaien. Een oude winkelschrijf van Teun Landzaat. Leven de barvrouw.

0: vinden.
1: Hé, hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier. Gek zeg, ik lig op het zuidenstrand. Later!
2: Later ook voor mij, later, want ik zie je graag morgen weer tussen 12 en 2.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierde in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: Beetje Kot met Vrij met mij hoorde jij hier op de Stadscène van Utrecht. Op deze donderdag 30 juli, fijn dat je erbij bent. Tot 4 uur ben ik er weer. Loris Nuclaas met Bingo in de middag. En Henry, dankjewel voor jouw 2 voorgaande uren. Zo dadelijk hoor je Russo met Mart Hoogkamer en de Amsterdamse Zomer. En dit is Guus Meeuwis.
1: De

Je hoorde de dromedans van Vincent op Bingo. En kwart over drie komt er weer een lekker fout momentje voorbij. Laat het even van jezelf, althans laat het even horen... wat je zelf eventueel zou willen horen. Nou, dit is niet echt Nederlands, Lawrence. Ja, ik was vroeg opgestaan vanmorgen al met de ochtendshow. Laat van jezelf horen als je fout moment in gedachten hebt... via lawrence@bingofm.nl of met de Bingo FM app. En dan komt het allemaal goed op deze donderdag, de 30e juli. Fijn dat je erbij bent. Tot 4 uur is dit Bingo in de middag. Met Guido van der Graaf zo dadelijk. Ciao, doei, adios. Maar ik ben er nog hoor tot 4 uur. Eerst Erik Messi met een klassieker. Zonder jou hier op de Stadscentrum van Utrecht. Bingo FM.

0: Vast op Bingo FM. Nou ja, hou het even vast, want het regionale nieuws van 2:30 komt eraan. En daarna krijg je nog vele leuke andere platen, hoor. Dus blijf lekker luisteren. Tot zo.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Bingo FM met het regio nieuws.
4: Goedemiddag. De Universiteit Utrecht gaat onderzoek doen naar een hoofddocent die zich liet betalen door bedrijven. Bij eentje had hij zelfs aandelen. Dat schrijven verschillende media. Hij deed met zijn bedrijf onderzoek, maar presenteerde zichzelf als medewerker van de universiteit. De uitkomsten van het onderzoek waren meestal positief voor de opdrachtgevers. De docent had toestemming om ander werk te doen, maar dit roept toch vragen op, zegt de universiteit. In Utrecht blijft een studentenkamer een van de duurste van Nederland. Gemiddeld kost een kamer hier €775 per maand. Alleen in Amsterdam liggen de huurprijzen nog hoger, meldt een website die studentenkamers aanbiedt. Landelijk stegen de huurprijzen voor studentenkamers met iets meer dan 6%. De goedkoopste studentenkamer vind je dan weer in Enschede. En in de universiteitsbibliotheek is wel iets heel bijzonders gevonden in 3 15e-eeuwse boeken. Daar zitten namelijk kattenpootjes in. Ze kwamen aan het licht tijdens het digitaliseren van ongeveer 900 oude boeken. De boeken komen uit een klooster waar in die tijd katten werden gebruikt als muizenvangers. Waarschijnlijk zijn het hun pootjes. Ook doken andere opvallende sporen op, zoals een brilafdruk, vogelpoep en oude tekeningetjes in de kantlijn.
5: Het weer, het is weer een warme dag vandaag. Zonnig en droog en het wordt zo'n 28 graden.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Jesse Prins met 1% hoorde je ervoor het regionale nieuws. Meer nieuws check je in onze app en bingofm.nl. We gaan naar Sneller met Maan. Blijf.

die er gemorst is, echt onbruikbaar en vervuild zou moeten zijn. Tijdens kermis, dan morst er wel eens iemand. Dus de grond onder het plein is niet zo schoon.

Je hoorde André Hazes met Zo heb ik het nooit bedoeld. We gaan nog naar Jannes toe met Adio Amor Adio. En nog even een herinnering kort over drie. Een Anderstalige plaat op Bingo FM. Laat het via jouw keuze weten. Dat mag ook via Insta @LorensNuklaas. LorensBingoFM.nl. Via de Bingo FM app. Of wil je zelf op de radio voorbij horen komen? Nou, dan kun je ook even bellen via 0909. En dan 32122.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de tweede keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botst op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: René Schuurmans met Kom bij me terug. Nou, je bent nog een uurtje lekker bij Bingo in de middag, hoor. Op deze donderdag 30 juli, fijn dat je erbij bent. Met nu Dries Roelvink, Winter.
1: Oh, wat is het koud. De winter is weer in het land.

Niet echt een toepasselijk liedje, hè, winter. Ja, nee, het is hartstikke warm. Jongens, het is bloedgeslagen eten, wil ik zeggen eigenlijk. Het is niet echt lekker meer. Ik ben die warme temperaturen. Vroeger vond ik het heerlijk hoor, ging ik naar het Renschotenmeer en dan ging ik lekker bruin bakken. Maar tegenwoordig, als het er gaat of 30 is, nou ja, dan begin ik al gigantisch te puffen. Nou, dan valt het relatief nog mee vandaag, 25 graden hier in de stad Utrecht. Maar gisteren was het helemaal warm hoor. 35 graden op sommige plekken. We gaan naar Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht. Alleen maar amore. Nou, ik voel het al. Ik voel het vanuit de studio allemaal om het tot me toe komen. Amore, alleen maar liefde. Er hangt

Er hangt iets in de lucht, Amore van Corrie Konings. Nou, er hangt zeker iets in de lucht. Wat leuk dat je erbij bent, Stefan van den Berg. Je vraagt vandaag om een hele leuke speciale plaat voor Geert de Groot zelfs. Een lekker fabelmentje, Cascada. Dit is Pyromania.

je weet het, hè, we zijn een Nederlandstalige zender. Maar ik moest wel een klein beetje lachen. Want ik kreeg dit binnen via lawrence@bingofm.nl. En Stefan die schijnt ook een vaste luisteraar te zijn van Geert de Groot op de zondagavond. Nou, hartstikke leuk. Met liefde gedraaid hoor. En blijf ze ook lekker aanvragen. Want op zondagavond, ja, dan mag de sloopkogel altijd door de playlist bij Geert de Groot. Vanaf 8 uur de laatste noot. Wesley Bronckhorst nu met z'n

0-0 met zanger Alex Fiesta aan de Costa. Nou ja, als ik de temperaturen, een beetje de vooruitzichten. Morgen wat regen, 25 graden. Zaterdag en zondag droog, een graad of 24. Vanaf maandag ook weer lekkere temperatuur hoor, 30 graden. Vanaf woensdag wordt het weer vervelend weer. Ja, ik kan het woord hard niet gebruiken nu. We gaan naar Fleming met Meteor, niet nodig.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Als je in Utrecht wilt wonen, heb je een dikke portemonnee nodig, want de huurwoningen zijn in 2 jaar tijd een stuk duurder geworden. Waar je voor een huurwoning van 100 vierkante meter 2 jaar terug nog 1500 euro per maand moest betalen, is dat nu bijna 2250 euro. Utrecht is naar Amsterdam de duurste stad om in te huren, meldt makelaarsvereniging NVM. De reden is, er worden minder huurwoningen verhuurd en de vraag blijft enorm hoog. Een man uit Maarsen blijft voorlopig vastzitten voor een dodelijke mishandeling in de Utrechtse wijk Ondiep. Hij zou vorig jaar een willekeurige voorbijganger met een klap om het leven hebben gebracht. De rechter vindt het risico te groot om hem vrij te laten, omdat hij er zelf niks over zegt. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld. Steeds meer klinieken zien vaker mensen met een eetstoornis die afslankmedicatie gebruiken. En die medicatie kan de drang om aan eten te denken verminderen. Daarom werken klinieken aan nieuwe afspraken voor behandeling. Volgens een hoogleraar van de Universiteit Utrecht is direct stoppen met de medicatie niet altijd de beste oplossing. Dat heeft te maken met zogenoemde food noise.
2: Food noise is zoiets als dat je de hele tijd aan eten moet denken en dat de drang om te gaan eten steeds groter wordt. En om mensen te kunnen behandelen hebben we nodig dat ze dat voelen. Want dan kunnen ze tenminste ook voelen of het minder wordt, of ze het kunnen overwinnen. En als je zo'n spuit neemt, gaat dat met die spuit al weg.
1: In Utrecht is het pierenbadje in het Griftpark voorlopig dicht. Uit controles blijkt dat het water niet schoon genoeg was. Het badje blijft dicht tot er een oplossing is om de hygiëne op peil te houden. Dan nog het weer, droog en bewolkt. Vanavond en vannacht koelt het af naar minimaal 15 graden. Morgen is het op de meeste plaatsen droog en zo'n 26 graden.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Sigourney Kay met Ronnie Flex. 100 sms'jes. Ik had vroeger een pre... Nou ja, ik was al best wel vrij laat met een abonnement. Ik had altijd prepaid. En dan kon je bij T-Mobile destijds... kon je voor een tientje kon je dan zeg maar een sms'je sturen. En dan had je altijd 100 sms'jes. Ja, nee, dat was niet voor een tientje. Het waren 1000 trouwens, 1000 sms'jes. Nou ja, ik lul maar een end weg.

Birds met Jij blijft bij mij. Ik bedank voor het luisteren. Je blijft niet bij mij, want ik ga afscheid nemen. Dit was Bingo in de Middag, editie 30 juli 2026. Zo dadelijk Kevin Scholten. Hij neemt je mee tot 6 uur de spits in. Heel veel plezier met Kevin. Je weet inmiddels wel hoe je Kevin kunt benaderen. Via kevin@bingofm.nl of door onze Bingo FM app te gebruiken. We gaan naar Wimmy Bouma, de ring die jij draagt. Hey, ik ben er morgenochtend weer om 8 uur. De ochtendshow hier op Bingo FM. Want ik doe het nog steeds voor Fredje. Ja, Fredje Siebelink is nog steeds op vakantie. Tot morgen.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorinchem. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten, waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog, het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Tijdens op weg naar huis. En we rijden met je mee tot aan 6 uur vanavond. Helaas geen files, geen nieuws. Maar wel een portie lekkere Nederlandstalige platen tijdens deze zonnige donderdagmiddag. 30 juli 2026. Leuk dat je erbij bent. Wij gaan lekker van start met deze zomerse platen. En dat doen we met Wolter Kroes. Shalala, geniet van elke dag. Goedemiddag.

rond een graad op de thermometer. Het zonnetje schijnt in Midden-Nederland. En de komende dagen zien er fantastisch uit. Daar gaan we straks even naar kijken. Maar ja, ik zei dat er eigenlijk geen nieuws was. Maar dat is er wel. Het Pierenparkje in het Utrechtse Giftpark is voorlopig dicht. Dat vanwege de slechte hygiëne. Uit controles van de gemeente bleek dat de waterkwaliteit niet aan de eisen voldeed. Daarom blijft het badje gesloten tot er een oplossing is gevonden om het water schoon te houden. Hoe lang het duurt, het is nog niet bekend. De sluiting komt terwijl er strenge regels voor het onderhoud van het Utrechtse Pierenbadje al langer het onderwerp van discussie zijn. Vrijwilligers en de gemeente maken zich zorgen over de extra druk die de regels met zich meebrengen. En ja, daarom dat het Pierenbadje ook nu gewoon gesloten is en er niemand in kan, totdat er uiteindelijk een definitieve oplossing is. Hier is Marianne Weber, even terug naar de jaren 90. Hasje gaat.

ondertussen een beetje te kijken naar het weeroverzicht voor de komende dagen. Morgen 25 graden. Het weekend zo rond de 25 graden. En vanaf maandag gaan de temperaturen stijgen. Naar waarden rond 28 graden. Maar er wordt hier en daar ook een bui voorspeld. Dinsdag onweer en regen en 25 graden. En vanaf woensdag gaan de temperaturen een beetje gelijk blijven. Naar waarden rond de 22 graden. Het is niet echt al te warm, maar voor de begrippen in Nederland is het prima. Heerlijk weer om wat te gaan doen. En het is niet al te koud. Dus ik denk dat een graadje of 22 ook meer dan prima is. En het blijft drogen, dat is volgens mij het allerbelangrijkste. Wij gaan richting het regionale nieuws van 4:30 alweer. Daarna ben ik bij je terug met Op Weg Naar Huis. Draai je nog eventjes mijn klassieker en mijn favoriete plaat hier op Bingo FM. En voor de rest heb ik nog een portie lekkere Nederlandstalige platen voor je klaarstaan. Allereerst tijd voor een plaatje van André Hazes. Even een extra verdwaalde plaat. Hier is die met zijn Warnet Sera.

0: Bingo FM. En wij gaan richting de boodschappen en het regionale nieuws van 4:30. En daarna ben ik heel graag bij je terug. Tot zo!
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Bingo FM met het regio nieuws.
4: Goedemiddag. Als je in Utrecht wilt wonen, heb je een dikke portemonnee nodig, want de huurwoningen zijn in 2 jaar tijd een stuk duurder geworden. Waar je voor een huurwoning van 100 vierkante meter 2 jaar terug nog €1.500 per maand moest betalen, is dat nu bijna €2.250. Utrecht is naar Amsterdam de duurste stad om in te huren, meldt makelaarsvereniging NVM. De reden is, er worden minder huurwoningen verhuurd en de vraag blijft enorm hoog. Een man uit Maarsen blijft voorlopig vastzitten voor een dodelijke mishandeling in de Utrechtse wijk Ondiep. Hij zou vorig jaar een willekeurige voorbijganger met een klap om het leven hebben gebracht. De rechter vindt het risico te groot om hem vrij te laten, omdat hij er zelf niks over zegt. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld. Steeds meer klinieken zien vaker mensen met een eetstoornis die afslankmedicatie gebruiken. En die medicatie kan de drang om aan eten te denken verminderen. Daarom werken klinieken aan nieuwe afspraken voor behandeling. Volgens een hoogleraar van de Universiteit Utrecht is direct stoppen met de medicatie niet altijd de beste oplossing. Dat heeft te maken met zogenoemde food noise.
5: Food noise is zoiets als dat je de hele tijd aan eten moet denken en dat de drang om te gaan eten steeds groter wordt. En om mensen te kunnen behandelen hebben we nodig dat ze dat voelen. Want dan kunnen ze tenminste ook voelen of het minder wordt, of ze het kunnen overwinnen. En als je zo'n spuit neemt, gaat dat met die spuit al weg.
4: In Utrecht is het pierenbadje in het Griftpark voorlopig dicht. Uit controles blijkt dat het water niet schoon genoeg was. Het badje blijft dicht tot er een oplossing is om de hygiëne op peil te houden. Dan nog het weer, droog en bewolkt. Vanavond en vannacht koelt het af naar minimaal 15 graden. Morgen is het op de meeste plaatsen droog en zo'n 26 graden.
3: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

al 5:05. Dit waren Suzanne en Freek en Goud tijdens Op weg naar huis. Dat allemaal tot aan 6 uur vanavond. En ja, nog maar liter pakken we heel veel nieuwsberichten mee. Ik heb echt wel wat nieuwsberichten meegenomen naar de studio. Maar het zijn in deze reis niet zo heel erg veel. Maar je wordt vooral lekker vermaakt met de lekkerste Nederlandstalige platen tot aan 6 uur vanavond. Onder andere deze van...

Big Aaron en zijn Sweet Caroline. De politie is op zoek naar een man die in mei een elektrische bakfiets van 4000 euro heeft gestolen in Oud-Zuilen. Op beveiligingsbeelden is te zien hoe de verdachte eerst schrikt van een lamp die aangaat, maar later terugkomt. Hij forceert het slot en fiets weg met de bakfiets. Opvallend is zijn vermomming. Volgens de politie droeg hij waarschijnlijk een blonde krullenpruik. En nee, het was geen Gordon. De verdachte is ook te herkennen aan donkere wenkbrauwen en een zwarte snor. Ja, wie informatie heeft, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. Het gebeurde allemaal in Oud-Zuilen dus. En ja, die mensen willen heel graag hun bakfiets terug. En ik zal ondertussen even te kijken of er überhaupt beelden zijn gedeeld. Ja, dat wel. Die staan allemaal in het AD. Dus als je iets wil zien of denkt nou iets te weten, dan kan je zeker te weten er even een kijkje nemen. En ja, hopelijk herken je de verdachte. Hier is muziek van Evert van Huygenvoort. Hij zingt een oude plaat van Jim Buckham. Hier is hij met Door Jou.

geleden in het huwelijksbootje. We hebben het over Henk Dissel. Heerlijk hoor, het weekend al in zicht. Morgen nog een dagje bikkelen. Dan moet ik nog een weekje werken en dan begint mijn vakantie. Lekker, lekker. Ik ben er helemaal aan toe. Hier is Zinneke en zij gaat zingen over dat lekkere ding. Zou het over mij gaan?

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt van 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: die ik vergeten ben.
1: We hebben even bijgepraat over zijn afgelopen single. En dat ging natuurlijk over het WK. Er zat een heel erg leuk dansje bij. En ja, de melodie van Zwemmen zonder slip. Heel erg leuk gedaan. En misschien wel even leuk om terug te luisteren. Het was vrijdag 19 juni om 4:15. De volgende plaat is een plaatje van Vera Mann. Zij kreeg meer bekendheid door haar titelsong van Vrouwenvleugel. De aftiteling moet ik eerlijk zeggen. En dit is Nog één kans. Herinner jij je deze nog?

Zo tijdens de rit naar huis of misschien wel richting je werk. Ja, de volgende man. Ik ben heel benieuwd of hij nog iets gaat doen aan zijn zangcarrière. Je ziet wel steeds meer berichten voorbij komen op zijn Instagram. We hebben het over Marco Bezzato. En de meeste dromen zijn bedrog.

0: je overlaten. Voor je het weet heb je een aanklacht aan je broek hangen. En dat moet je niet willen, toch? Willem Bart en zijn Bella Signorita. Wij gaan richting het regionale nieuws van 17:30. Daarna ben ik bij je terug. Met nog een half uur lang op weg naar huis. Daarna bingo non-stop hier op de zender. En morgenochtend vanaf 8:00 dan zijn we er weer met de ochtendshow van Loris Nicolaas. Volgende week is hij nog een weekje ergens tussen 8 en 10. En daarna, die week erop, vanaf 10 augustus is Fred Siebelink weer bij je terug. En die presenteert dan weer zoals vertrouwd de ochtendshow hier op Bingo FM. Zoals gezegd, het regionale nieuws van 17:30. Maar is tijd voor ome Henk. We gaan even richting de camping.
1: Nou jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
2: Ja, meneer Van Hooydonk.
1: Niets vergeten, is iedereen aanwezig? En Henk, heb jij er ook een beetje zin in? Nou,

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Als je in Utrecht wilt wonen, heb je een dikke portemonnee nodig, want de huurwoningen zijn in 2 jaar tijd een stuk duurder geworden. Waar je voor een huurwoning van 100 vierkante meter 2 jaar terug nog 1500 euro per maand moest betalen, is dat nu bijna 2250 euro. Utrecht is naar Amsterdam de duurste stad om in te huren, meldt makelaarsvereniging NVM. De reden is, er worden minder huurwoningen verhuurd en de vraag blijft enorm hoog. Een man uit Maarsen blijft voorlopig vastzitten voor een dodelijke mishandeling in de Utrechtse wijk Ondiep. Hij zou vorig jaar een willekeurige voorbijganger met een klap om het leven hebben gebracht. De rechter vindt het risico te groot om hem vrij te laten, omdat hij er zelf niks over zegt. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld. Steeds meer klinieken zien vaker mensen met een eetstoornis die afslankmedicatie gebruiken. En die medicatie kan de drang om aan eten te denken verminderen. Daarom werken klinieken aan nieuwe afspraken voor behandeling. Volgens een hoogleraar van de Universiteit Utrecht is direct stoppen met de medicatie niet altijd de beste oplossing. Dat heeft te maken met zogenoemde food noise.
2: Food noise is zoiets als dat je de hele tijd aan eten moet denken en dat de drang om te gaan eten steeds groter wordt. En om mensen te kunnen behandelen hebben we nodig dat ze dat voelen. Want dan kunnen ze tenminste ook voelen of het minder wordt, of ze het kunnen overwinnen. En als je zo'n spuit neemt, gaat dat met die spuit al weg.
1: In Utrecht is het pierenbadje in het Griftpark voorlopig dicht. Uit controles blijkt dat het water niet schoon genoeg was. Het badje blijft dicht tot er een oplossing is om de hygiëne op peil te houden. Dan nog het weer, droog en bewolkt. Vanavond en vannacht koelt het af naar minimaal 15 graden. Morgen is het op de meeste plaatsen droog en zo'n 26 graden.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Verdwalen buiten, zou ik het zeker te weten een beetje rustig aan doen. Ik ga zo nog even mijn virtuale plaat rond 17:15. Een Engelstalig nummer van een Nederlandse artiestband of groep. Maar eerst gaan we even een plaatje draaien van Belinda Kienaar en Zeven Oceanen.

Belinda Kinaar en haar zeven oceanen. En dan had het varen voorlopig maar even aan een ander over. Een paar weken geleden gingen we zeevissen. En dat deden we op de Noordzee. En de zee was enorm druk, kan ik je vertellen. En ja, ik zei van tevoren nog, als dit het is, dan valt het allemaal wel reuze mee. Maar die zee die ging er alle kanten op. En die bootjongens, echt niet normaal. En ja, na een goed uurtje had ik ook wel zoiets van dat maagje begon te draaien. Ik begon een beetje misselijk te worden. En de rest van de details die zal ik je maar besparen. Maar jongen, jongen, jongen, ben ik ziek geweest aan boord. En ja, als je zo'n grote mond hebt, dan krijg je dat, hè. Dan is dat een klein beetje je straf. Hier is Sjaak en ja, die gaat erover zingen. Ik weet het hoor.

Het werd wel een hitje hoor, voor deze man. En enorm goed gedaan. En waar je ook bent, deze plaat wordt uit volle borst meegezongen. Ja, de zomervakantie in volle gang. Voor het weten, dan zitten de eerste 3 weken er alweer op. En ja, ik hoorde mijn collega nog zeggen, ik hoop dat deze weken enorm rustig gaan. Maar ja, de eerste 1,5 week zijn alweer ten einde. En voor het weten, dan staat mijn vakantie voor de deur. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken. Maar ik heb er wel enorm veel zin in heel gezet. Ramzi draaien van Gino Graus. Hij zingt een oude plaat van Graad Dame. Hier is hij met zijn Alicia.

weg naar huis voor deze donderdagmiddag. En dankjewel voor het luisteren. Zo, veel plezier met de non-stop. En morgenmiddag tussen 4 en 6, dan ben ik er samen met Suus Laufer. Dan presenteren we samen Op weg naar het weekend. Ik laat je achter met deze schitterende plaat van Jesse Prins. En hoe kan ik je vergeten? Maak er een mooie avond van. En heel graag tot morgen. Hier op Bingo FM. Dag hoor.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa worden fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Als je in Utrecht wilt wonen, heb je een dikke portemonnee nodig, want de huurwoningen zijn in 2 jaar tijd een stuk duurder geworden. Waar je voor een huurwoning van 100 vierkante meter 2 jaar terug nog 1500 euro per maand moest betalen, is dat nu bijna 2250 euro. Utrecht is naar Amsterdam de duurste stad om in te huren, meldt makelaarsvereniging NVM. De reden is, er worden minder huurwoningen verhuurd en de vraag blijft enorm hoog. Een computer is in brand gevlogen aan de Reijavikstraat. Er raakte niemand gewond. De brandweer had het allemaal snel onder controle. Wel was er veel rook en roetschade. Waardoor de computer in de brand vloog, dat is niet bekend. In Leidsche Rijn is het de hele dag druk in de bioscoop, want daar is de nieuwe film The Odyssey. Die is daar te zien op groot formaat. Filmfans komen daar massaal op af, want hij is speciaal gefilmd voor IMAX. Toch kan niet iedereen dat wat schelen, hoor.
2: Nee, dat maakt ons niet uit. Als er maar wat op het scherm komt. Gewoon dat je een goed beeld hebt. En dat zal wel. En geluid ook.
1: Het is een fantasyfilm gebaseerd op een Grieks verhaal uit 800 voor Christus. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht koelt het af naar minimaal 15 graden. Morgen meer wolken dan vandaag en ook iets koeler, 26 graden.
0: Bingo non-stop.

De mooiste dingen kosten vaak de minste moeite. En komt geluk zo aangewaaid. Maar om de hoogtes te ervaren, moet je ook de dalen voelen. En meebewegen met hoe de aarde draait.

Soms zijn het een paar woorden, daar ergens diep van binnen. Nooit gezegd, met spijt betaald. Want je wist wat je wou zeggen, maar bleef zoeken naar de zinnen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
2: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
1: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Als je in Utrecht wilt wonen, heb je een dikke portemonnee nodig, want de huurwoningen zijn in 2 jaar tijd een stuk duurder geworden. Waar je voor een huurwoning van 100 vierkante meter 2 jaar terug nog 1500 euro per maand moest betalen, is dat nu bijna 2250 euro. Utrecht is naar Amsterdam de duurste stad om in te huren, meldt makelaarsvereniging NVM. De reden is, er worden minder huurwoningen verhuurd en de vraag blijft enorm hoog. Een computer is in brand gevlogen aan de Reijavikstraat. Er raakte niemand gewond. De brandweer had het allemaal snel onder controle. Wel was er veel rook en roetschade. Waardoor de computer in de brand vloog, dat is niet bekend. In Leidsche Rijn is het de hele dag druk in de bioscoop, want daar is de nieuwe film The Odyssey. Die is daar te zien op groot formaat. Filmfans komen daar massaal op af, want hij is speciaal gefilmd voor IMAX. Toch kan niet iedereen dat wat schelen, hoor.
2: Nee, dat maakt ons niet uit. Als er maar wat op het scherm komt. Gewoon dat je een goed beeld hebt. En dat zal wel. En geluid ook.
1: Het is een fantasyfilm gebaseerd op een Grieks verhaal uit 800 voor Christus. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht koelt het af naar minimaal 15 graden. Morgen meer wolken dan vandaag en ook iets koeler, 26 graden.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
2: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
1: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Als je in Utrecht wilt wonen, heb je een dikke portemonnee nodig, want de huurwoningen zijn in 2 jaar tijd een stuk duurder geworden. Waar je voor een huurwoning van 100 vierkante meter 2 jaar terug nog €1.500 per maand moest betalen, is dat nu bijna €2.250. Utrecht is naar Amsterdam de duurste stad om in te huren, meldt makelaarsvereniging NVM. De reden is, er worden minder huurwoningen verhuurd en de vraag blijft enorm hoog. Een computer is in brand gevlogen aan de Reijavikstraat. Er raakte niemand gewond. De brandweer had het allemaal snel onder controle. Wel was er veel rook en roetschade. Waardoor de computer in de brand vloog, dat is niet bekend. In Leidse Rijn is het de hele dag druk in de bioscoop, want daar is de nieuwe film The Odyssey. Die is daar te zien op groot formaat. Filmfans komen daar massaal op af, want hij is speciaal gefilmd voor IMAX. Toch kan niet iedereen dat wat schelen, hoor.
2: Nee, dat maakt ons niet uit. Als er maar wat op het scherm komt. Gewoon dat je een goed beeld hebt. En dat zal wel. En geluid ook.
1: Het is een fantasyfilm gebaseerd op een Grieks verhaal uit 800 voor Christus. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht koelt het af naar minimaal 15 graden. Morgen meer wolken dan vandaag en ook iets koeler, 26 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycot heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
2: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar. Die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
1: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken. Vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Als je in Utrecht wilt wonen, heb je een dikke portemonnee nodig, want de huurwoningen zijn in 2 jaar tijd een stuk duurder geworden. Waar je voor een huurwoning van 100 vierkante meter 2 jaar terug nog €1.500 per maand moest betalen, is dat nu bijna €2.250. Utrecht is naar Amsterdam de duurste stad om in te huren, meldt makelaarsvereniging NVM. De reden is, er worden minder huurwoningen verhuurd en de vraag blijft enorm hoog. Een computer is in brand gevlogen aan de Reijavikstraat. Er raakte niemand gewond. De brandweer had het allemaal snel onder controle. Wel was er veel rook en roetschade. Waardoor de computer in de brand vloog, dat is niet bekend. In Leidsche Rijn is het de hele dag druk in de bioscoop, want daar is de nieuwe film The Odyssey. Die is daar te zien op groot formaat. Filmfans komen daar massaal op af, want hij is speciaal gefilmd voor IMAX. Toch kan niet iedereen dat wat schelen, hoor.
2: Nee, dat maakt ons niet uit. Als er maar wat op het scherm komt. Gewoon dat je een goed beeld hebt. En dat zal wel. En geluid ook.
1: Het is een fantasyfilm gebaseerd op een Grieks verhaal uit 800 voor Christus. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht koelt het af naar minimaal 15 graden. Morgen meer wolken dan vandaag en ook iets koeler, 26 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen. Als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
1: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten, en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: ZFM. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: is het geluid van een haastige kangoeroe. Radeloos, redeloos, reddeloos. Want tijdens haar middagtukkie is zo'n lief uit moeders buidel geslopen. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Nu gaat ze rond bij haar buurvrouwen en ze vraagt:
1: Hei je Henkie gezien? Zien? Hei je Henkie gezien? Nee, maar misschien tante Stienmie. Heit die Henkie gezien?

0: je me gek.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.